0: Alo.
1: Fọ́n dàgbé.
2: Fọ́n kó di jẹ́.
0: Láàmú ẹsẹ̀.
2: Dàgbé ni.
0: Obi, mẹ́kẹ́.
2: Dàgbé ni.
0: Dàgbé ni, wéyìn wèrè. Lébé yẹn náà wíwà. Dàgbé ni.
3: Dàgbé ni.
0: Ikọ́ náà o.
2: Mẹ́kẹ́ yìí náà ló ta yìí, ẹgbẹ́ tí lóun ló ta nìyà.
0: Lúkẹ́.
3: Mẹ́kẹ́.
2: Kanyi.
3: Kanyi wa?
0: Kanyi.
3: Folia de?
2: Folia.
3: Eh.
2: Folia mle o. Ey modi.
0: Ah. Educa yo.
2: Eh.
3: Bra!
0: O paso.
3: Ey beva.
0: Nada me yi.
3: Ame yi. Metre. Ame yi. Ey
0: paso. Kanyi?
3: Kanyi?
2: Ey.
0: Courage yo.
2: Ndo gode dago kudo o paso.
3: Ani wane mi wane.
0: Ewe. Ewe.
3: Kanyi edo kanyi me
0: edo ko no
2: je fere ni
0: nuke
3: sude fere ya
2: ide fere ya
0: oruko lo ojo mi bia
2: aye nlo
0: ah
3: bia na mo
0: e gbe to e gbe
2: ja ha ni na be bo ko mo ra dia ni ja ha ni ma ni ani ni
3: kai
2: we
0: fije da bo
3: na je mo de gbelo
0: Kijk, ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het